0: PJ. Waar zijn we?
1: South PJ.
0: We hebben een NB stop in dit segment. Kennedy en Audubon.